0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Dreven,
0: Spaarland
1: en de Broekpolder.
0: 2.
1: 2.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
1: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
0: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
2: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
0: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Je luistert naar twee.
1: Van Vlaardingen en Schiedam.
0: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
1: Dit is twee.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
1: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
0: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken...

0: schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
1: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort, schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
0: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
1: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
2: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook eisjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel een leuke dag, maar wel een goed protest.
0: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
3: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
0: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk

0: voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag is een omleiding ingesteld bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte vrachtauto. Het verkeer richting Bergen op Zoom kan het beste Rotterdam volgen over de A13 en de A20. En dan nog een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag uitzending 711, 14 augustus. En u hoorde zojuist mijn gast van vorige week, Elisa, met het hele mooie nummer Ik ben thuis. Mijn eerste telefonische gast die is helaas niet in staat om de telefoon op te nemen. Dus wij zijn wel in staat om zijn nummer te draaien. En dat gaan we natuurlijk gewoon doen. Ik heb hier naast mij zitten heb ik Gideon, een hele gezellige gast. En daar gaan we natuurlijk straks mee praten.
1: Ja, gezellig.
0: Ja? Oké, okay, neem een
1: fijn
0: kopje.
1: Dat je weer mag zijn.
0: Ja, hè? Nou ja, het is wederzijds. Ik vind het leuk dat je er bent. En we gaan eerst even luisteren dus naar de afwezige telefonische afspraak. En dat is Bram van der Ven met Als we gaan.

0: Ja, luisteraars, dit was Bram van der Ven. En we gaan nu gezellig praten met Gideon. Die vandaag al een hele rit achter de rug heeft uit
1: Jazeker.
0: Kampen. Hè?
1: Ja, uit Kampen.
0: Ja.
1: Weet je wat het voordeel was? Het was rustig op de weg. Bijna geen verkeer, geen files.
0: Nee, wist dus dat jij eraan kwam.
1: Ja, nou de vorige keer was ik om dezelfde tijd weggegaan. En toen kwam ik hier echt precies 1 minuut voor 10 minuten.
0: Ja, ja. Dus, heb jij dan ook spanning in je lijf? Potverdorie. En, ja.
1: Nee, want ik kan het niet veranderen op dat moment.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Tuurlijk, ik baal dan als je te laat komt.
0: Ja,
1: ja. Dat is nooit leuk.
0: Nou, je was niet te laat.
1: Ik was niet te laat.
0: Nee. En je was nu lekker op tijd. Maar
1: ruim.
0: Dan kunnen we lekker praten.
1: Pak je koffie erbij.
0: En dan gaan we nu het gesprek voortzetten.
1: Leuk. Ja.
0: Hier in de studio. Voor de luisteraars. Gideon, ik heb het net gezegd, hij komt uit Kampen. En jij hebt inmiddels weer een nieuwe single opgenomen.
1: Ja.
0: En wat het laatst bewaren natuurlijk, hè? Het lekkerste voor het laatst bewaren.
1: Ja, nou, soms is het ook wel goed om met het lekkerste te beginnen, toch?
0: Ja, maar volgende week begin ik daar dan mee.
1: Oké, want als het hoofdgerecht aan hier komt, dan heb je toch in ieder geval het voorgerecht gehad.
0: Ja, zo is het. En zo onthoud ik ook altijd wat ik moet doen.
1: Ja,
0: want dat is het eigenlijk. Het is iets wat je gewoon vastzet van tevoren.
1: Ja, klopt.
0: En heb jij dat ook? Dat je toch een beetje hulplijntje voor jezelf hebt. Dat je zegt van, even kijken, dat was zo. En dan kan je het toch terugvinden.
1: Ja, feitelijk wel. Maar ik moet me ook wel concluderen dat ik daar 9 van de 10 keer niet aan kan houden.
0: Ja, weet je, ik hou helemaal niet van terugkijken. Maar op dit gebied dus wel. Want dan moet ik het wel doen.
1: Ja, nee, tuurlijk. Dan is het ook goed.
0: Ja.
1: Maar ja, een lijstje.
0: Ja. Maar goed, jij hebt een druk bestaan. Jij bent natuurlijk artiest, zanger.
1: Ja, maar wat er is.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook een baan. En is dat een baan eigen bedrijf? Dat weet je eigenlijk
1: eigen
0: niet.
1: Bedrijf.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Want kijk, als jij het initiatief neemt om dingen op te lossen, dan zal je toch of de manager van het bedrijf zijn of een eigen bedrijf hebben.
1: Ja, nee, het is voor de helft van mij, laat ik het zo zeggen.
0: Ja?
1: De andere helft is van mijn compagnon.
0: Ja.
1: Nee, ja, maar ook dat vind ik leuk. Kijk, zingen is ook een stukje ondernemen,
0: vind
1: ik. Want je bent natuurlijk bezig met nieuwe muziek. En je bent dingen aan het bedenken en dingen aan het doen. En een eigen bedrijf is eigenlijk feitelijk hetzelfde. Je doet, alleen er komt wel wat meer bij kijken dan.
0: Ja, en je auto is blij dat jij erin zit, want dan mag je weer rijden.
1: Juist.
0: Ja. Als je natuurlijk, dat vergeet ik dus nooit. We hadden natuurlijk Sharing the City in Vlaardingen.
1: Ja, dat was zo leuk en gezellig.
0: En daar hebben wij samen gepresenteerd. Dat was ook heel erg leuk, een hele leuke ervaring.
1: Leuk artiest ook die dag.
0: Als jij dan gewoon zoiets doet, omdat je het beloofd hebt en dat je dan achteraf voor je werk in Luxemburg zit.
1: Ja.
0: En dan 's morgens vroeg, want je was nog eerder als ik, was je aanwezig.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en wij begonnen om 12:30. En jij was er zeker al om 11:00.
1: Kort voor 11:00.
0: Ja,
1: wat
0: zie je wel.
1: Kan herinneren. Ja, kort voor 11:00.
0: 11:00 hadden we
1: afgesproken.
0: Maar goed,
1: moesten 4,5 uur rijden. Dus
0: en dan kom je dus uit Luxemburg vandaan.
1: Ja.
0: Maar het mooie is dat je daar ook nog weer terug moest. Dus het was om 4:30 afgelopen. Half vier,
1: dacht ik. Ja.
0: En toen moest jij weer helemaal terug naar Luxemburg.
1: Ja.
0: En hoe zit jij dan in die auto? Ontspan je je dan juist?
1: Kijk, voor mij is autorijden eigenlijk altijd een ontspanning. Want ik vind kijk, door de week is het natuurlijk altijd lastig, want je hebt veel telefoon, veel zakelijk contactverkeer over je telefoon. Dus je hebt niet echt veel tijd voor jezelf. Dus ik vind 's avonds rijden of in het weekend, en dit was natuurlijk op een zaterdag. Ja, dan heerlijk, want dan heb ik echt even de tijd om lekker muziek te luisteren. Mee te blaren, zonder dat iemand
0: gelijk. En dat doe je ook in de auto.
1: Ja. Nou, doe ik onder de douche, dat doe ik in de auto, doe ik overal eigenlijk.
0: Nou, we hebben natuurlijk hele lange snelwegen.
1: Ja.
0: Waar je natuurlijk gewoon wel op moet letten, maar heerlijk mee kan.
1: Maar ik heb, dat vind ik wel altijd, en wat voor een optreden ik ook heb, en wanneer dat ook is, hoe laat dat ook is. Meestal als ik klaar ben op de bühne en ik rijd naar huis, dan,
0: Dan komt de ontlading.
1: Ja, dan voel ik me zo lekker.
0: Ja, ik ken dat gevoel natuurlijk al jaren. Het is niet voor niks dat je zoiets zo lang volhoudt. Weet je, beroepsartiesten, die zullen er waarschijnlijk eerder mee stoppen. Alleen als het beroep ook je hobby is, wat in mijn geval natuurlijk zo is.
1: Passievolle hobby.
0: Ja, en dan laat je dat niet los. Kijk naar Ben Kramer, kijk naar Lee Towers. Weet je, al die ongemakken die Leen heeft. Het zingen zit toch in zich. En als Lee Towers ergens zingt en het is een kleine ruimte, dan is het zo prachtig.
1: Ja.
0: Maar als het versterkt wordt, dan gaat het alle kanten op. En dat begrijpen de mensen maar niet. Dan denken ze dat het vals is en dat is het niet. Maar nee. Het is gewoon wat zij horen op dat moment.
1: Sowieso is dat altijd heel lastig.
0: Het ligt altijd aan het geluid. En meestal wel.
1: Nou, ik wou zeggen, niet bij iedereen hoor.
0: Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Nee, als ik optreed, dan lopen ze ook
1: maar
0: weg.
1: Ik denk, Rita, dat heb jij natuurlijk precies hetzelfde als ik. Wij zijn allebei denk ik geboren met muziek.
0: Ja.
1: Wij kunnen niet zonder muziek.
0: Nee, nou, dat is het gewoon.
1: Ik zou niet weten wat ik zonder muziek zou moeten.
0: Nee, nou ja, en dan heb je de juiste instelling. En nu we het er toch over hebben... je hebt het ook gelezen over Ben Kramer.
1: Ja.
0: Ja, het is, ik ken Ben heel erg goed. En als je dan dit soort dingen ziet... Waar halen mensen het vandaan? En er hoeft maar één persoon te zijn... die totaal geen verstand heeft van hoe dat in elkaar zit. Die gooit allemaal bagger... En dan gaat de hele goede gemeente erachteraan.
1: Ja, maar dat is ook een beetje de mentaliteit van tegenwoordig, hè?
0: Ik heb me wel ingehouden.
1: Ja, het is ook het beste om te doen. Want
0: ja, weet je, dan ben jij dadelijk degene die het geschreven heeft. En ik heb wel contact met Ben gehad natuurlijk.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar. Je moet er eigenlijk ook niet in meegaan. Ja. Maar, ooit heeft iemand mij wel eens gezegd, negatieve aandacht is ook aandacht.
0: Ja.
1: En daardoor kan het ook juist in een positief iets eindigen.
0: Nou
1: maar...
0: ja, Ben is nu helemaal hot, want hij wordt overal, ook bij, op tv, overal bijgehaald over dit voorval. Maar
1: precies, dus,
0: dat zo'n voorval had er niet moeten zijn.
1: Nee, dat had er niet moeten zijn. Aan de andere kant ben ik ook altijd wel weer een beetje van het glas is half vol of half leeg.
0: Ja.
1: In dit geval kan hij het heel mooi ombuigen.
0: En als, ik heb wel eens ergens, je hebt wel eens dat je ziet van, die houdt gewoon niet van mijn muziek. En dan ga ik juist voor die persoon zingen.
1: Ja.
0: Wat
1: ik
0: doe jij?
1: Wel.
0: Wat doe jij?
1: Ik krijg natuurlijk ook best wel eens wat reacties of dingetjes op mijn socials. En ik moet eigenlijk altijd wel om lachen. Ik reageer er ook eigenlijk altijd wel heel gevat op.
0: Ja.
1: Moet je maar eens kijken. In mijn post moet je maar eens teruglezen. Dus er zijn soms mensen die erop reageren. Ja, ik vind het eigenlijk aan de ene kant wel humor.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja, je weet niet wat de andere mensen ervan maken natuurlijk.
1: Nee, ik bedenk me altijd wel eens van zo iemand post een reactie. Iedereen die dat dan ook leest, die moet dan toch ook denken... die is toch niet goed bij zijn knikker. Die heeft ze niet alle 24 in
0: zo
1: een kratje.
0: Zo denken wij.
1: Ja.
0: Zo denken wij.
1: Maar ik denk een gemiddeld mens ook, toch?
0: Ja. Nou ja, laten we het hopen. Maar ik heb niet gelezen. Maar als het me irriteert, haal ik gewoon die post weg.
1: Ja, als het grensoverschrijdend is... Wat je bij sommigen ook leest. Hè? Bij sommige mensen zie ik wel eens reacties, denk je, nou...
0: Die passen helemaal niet bij jou.
1: Nee, maar dan moet je dat ook verwijderen. Want dat moet je ook niet accepteren.
0: Maar goed, dat zijn de dingen die horen bij het artiestenleven. En ja, waarom vind jij het nou zo leuk?
1: Waarom ik het zo leuk vind?
0: We hebben nu alle negatieve kanten gehad.
1: Waarom ik, denk ik, muziek maken zo leuk vind... is omdat mijn hart begint te leven als ik muziek hoor en als ik muziek maak.
0: Ja.
1: Er is iets in me... Een stofje. Ja. Dat is wel grappig. Ik zat van de week met iemand te praten, zat ik bij de benzinepomp. En die man die had me een spierballen. Nou, daar kon je nog met zes handen kon je er nog niet omheen. Dus ik stond met hem te praten. Dat was een heel leuk gesprek. En toen zei hij van ja, zegt hij, ik sport zo fanatiek. Maar ik krijg zo'n stofje los in mijn hoofd. Dat is zo verslavend. Toen dacht ik, ja, ik heb dat met sporten nooit gehad. Ik ben geen sporter. Maar ik denk, dat stofje, dat heb ik met muziek.
0: Ja, ja. Leuk hè? Schrijf jij ook zelf?
1: Ik ben nu heel druk bezig met schrijven.
0: Ja. Ja,
1: ik heb alleen nog niet... ik heb best wel wat leuke liedjes geschreven, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog niet echt het gevoel gehad... Oké, nu moet ik het gewoon maar gaan doen. Ik ben natuurlijk nog opbouwend. Ik ben natuurlijk heel erg...
0: Dus je hebt allemaal klatjes liggen?
1: Ik heb allemaal klatjes en demo's liggen.
0: Ja.
1: Want dat is het voordeel tegenwoordig, dat je demo's heel makkelijk kan maken.
0: Ja.
1: En eigenlijk het eerste liedje, dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb om dat eventjes uit te leggen. Maar jij weet natuurlijk ook dat ik in Sinterklaas Tigo en Coco... dat is natuurlijk de Pieter-duo, nou, daar ben ik de Tigo van. En we hebben in onze Sinterklaasgroep een jongen die is beperkt, geestelijk beperkt. Maar die heeft al, vanaf dat wij de shows doen... is hij eigenlijk al fan van ons. Hij loopt met ons weg, met onze personages in de show.
0: Yeah.
1: Oh, nou, ik ken je, als hij ons ziet, dan gaat hij helemaal uit zijn dak. Maar die jongen is heel ernstig ziek, is 22. Emotioneel denk ik nog maar een jaar of acht, zeven of acht. En die balzaadkanker met uitgezaaid naar de longen en naar de lymfeklieren. Maar die jongen die lag in het ziekenhuis en die zei van... Goh, Gideon, ik zou het leuk vinden om met jou een liedje te schrijven. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb met hem een Sinterklaasliedje geschreven. En heb ik hem eigenlijk alle ideeën van tekst wat hij in zijn hoofd had... wat hij niet helemaal op volgorde kon zetten, dat heeft hij gespuit. Dus dat heb ik allemaal opgeschreven.
0: Ja.
1: Zijn we mee geschuiven en geschuiven. En er is eigenlijk een heel leuk liedje uitgekomen. Daar heb ik een demo van gemaakt. Maar het is zo'n ontzettend leuk liedje geworden.
0: Wat leuk. En weet je wel, hoe leuk is dat voor de ouders? Als, ja, als herinnering.
1: Ja, maar voor de jongen ook. Want die jongen, ja, die speelt een beetje gitaar.
0: Ja?
1: Dus ik ga met hem naar de studio toe. Dan gaat hij op zijn gitaar, zodat we dat stukje ook opnemen. Zodat hij ook daar een aandeel in heeft. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is dan een Sinterklaasliedje. Maar dat Sinterklaasliedje is zo belangrijk geworden voor ons allemaal. We hebben van de week is hij ingezongen met een kinderkoor. Dus we hebben een kinderkoor het laten inzingen. Het is echt zo'n ontzettend
0: ook
1: leuk liedje.
0: Emotioneel ook, denk
1: nee,
0: ik.
1: Dat, ja, ja, nou, die lading krijgt het door het hele verhaal.
0: Ja. Ja.
1: Als je het liedje aan zich hoort, dan denk je, nou leuk Sinterklaasliedje. Ja. Maar iedereen die nu met het liedje bezig is, die voelt dat verhaal.
0: Ja.
1: En dat vind ik dan ook zo mooi, want eigenlijk hoeft niet iedereen dat verhaal te voelen.
0: Nee.
1: Maar iedereen die ermee bezig is, die doet dan ook net dat stukje extra. De studio, nou, iedereen eromheen. Ja, dat is fantastisch. Dus ik vind het zo'n mooi liedje.
0: Ja.
1: En daar ben ik eigenlijk ook wel heel trots op. Omdat dat liedje echt tot stand is gekomen uit emotie.
0: Ja.
1: En vanuit iemand die zijn denkwereld heel anders is dan dat het van ons is.
0: Ja, en hij weet dat zelf ook.
1: Nou, ik heb een demo ervan gemaakt. En ik was op een zondag bij hem om even te zoeken. Hij heeft best wel wat zware chemokuren gehad. En toen zat ik zo met hem. Toen zei ik, weet je wat we gaan doen? We gaan het liedje gewoon uitbrengen.
0: Ja.
1: We hadden voor dit jaar al 2 Sinterklaasliedjes in de planning. Dus daar hebben we er 1 van geskipt. Of geskipt, bewaard voor volgend jaar.
0: Ja.
1: En deze naar voren getrokken. Dus nu met mannen. Nou, iedereen is nu druk bezig om dat nummer klaar te krijgen.
0: En laten we hopen dat hij de Sinterklaas haalt.
1: Ja, nou, zoals het er nu naar uitziet, zou dat nog moeten lukken. Maar goed, voor alles wat er nog nakomt, of het misschien komt het goed, misschien ook niet.
0: Nee. Maar dan heb je het wel gedaan.
1: Toen ik het hem vertelde, dan zie je ook wat emotie en wat muziek met mensen doet. Dat is zo vreselijk gehaald, Rita.
0: Dat was hartverscheurend. Het zakelijke. En je gevoel bij elkaar gelegd.
1: Ja.
0: Maar zakelijk gezien heeft het ook gewoon waarde, toch?
1: Nou, zakelijk parkeer ik het. Want zakelijk is eigenlijk helemaal niet wat we met de Sinterklaasgroep doen. Want natuurlijk, je moet wel wat dingen doen. Maar het levert niks op. Het kost alleen maar geld. Nee. Dus er is niks zakelijks aan. Eigenlijk doe ik het heel zakelijk, heel fout.
0: Maar wordt het ook officieel uitgebracht? Of
1: hij
0: niet?
1: Wordt officieel uitgebracht.
0: Ja, dus dat wel. Dat doe je dus wel.
1: Nee, dat doe ik dus wel. Dus dan moet ik zeggen, dat kost geld. Dus dat doen we.
0: Ja.
1: En dat levert natuurlijk niet op wat het op moet leveren. Hoeft ook niet. Want daarvoor doen we het niet. Maar het is wel mooi dat dit nummer wel een plekje krijgt. En dan vind ik zo'n liedje juist vele malen mooier.
0: Ja. En dat blijft, denk ik, de rest van je leven in je hoofd zitten.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, dat, je bent een gevoelsmens.
1: Ja, maar dat weet je, Rita.
0: Ja, dat wist ik al lang. Maar weet je, we gaan natuurlijk naar een nummer van jou luisteren. Wat eerder uitgebracht hebt.
1: Ja, die heb ik vorig jaar, oktober heb ik die uitgebracht.
0: Ja.
1: Als het klopt. Dus ja, vandaag is vandaag. Ja, eigenlijk ook een heel mooi liedje. Hè. Ik heb jou natuurlijk toen ook verteld dat mijn moeder overleed. En dat ik eigenlijk ook wel een beetje vergat, plotseling overleed, hoe belangrijk familie is.
0: Ja.
1: En, dat we eigenlijk altijd maar goud willen. Terwijl dat we misschien ook wel een zilver genoeg hebben.
0: Ja, nou ja, zo is het ook.
1: En daar is eigenlijk
0: het
1: liedje
0: waar je de waarde aan hebt. Ja. Toch?
1: En dit liedje had ik niet in een ballad moeten doen. Want dan had ik hem nooit live kunnen zingen, geloof me.
0: Nee, oké. Okay.
1: Dus het is wel een beetje een feestlied.
0: Ja.
1: Zo ben ik.
0: Maar met de gedachte.
1: Er zit wel een gedachte achter.
0: Ja. Oké, okay. Kondig het maar aan.
1: Nou, lieve luisteraars, ik heb eigenlijk al een hele mooie intro gegeven van het liedje. Maar doe ermee wat je denkt wat je ermee moet doen. Maar ik denk dat het voor iedereen geldt. Want vandaag is vandaag. Morgen is morgen. En wat

Ja hoor, er waren de vingers weer in de lucht. En ja, de wannabies. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. En over 2 weken zijn ze hier in de studio samen met Johnny Valentino. Dat wordt natuurlijk een groot feest. En ja, ik heb natuurlijk wel wat dingen nu te melden. Aanstaande dinsdag sta ik met Schavi Escalera bij HWD. Helaas, in verband met dat de nieuwe kantine gebouwd wordt, is het in een noodkantine, dus er kunnen geen mensen van buitenaf bij. 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras in Vlaardingen. En dat is van 2:30 tot 4:30. En er treden voor u op Bob Offenberg, Angelina Brady, Rick de Jong, Rob van Reewijk. 23 augustus muzikaal onthaal marathon bingo in Prikkenwater. De eerste serie is van 12 tot 4:30 en de tweede serie van 6:30 tot 9:00, inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. U kunt bellen met 0623-260-322. 6 september, dan staan we met heel veel artiesten in Ooievaarsnest in Warnsveld voor het Artiestenfestival. We hebben dan tv-opnames. Ik mag daar staan samen met Gavi Escalera, met natuurlijk Marie Isabel. En Sylvia Smit is daar, Gideon die naast mij zit, Priscilla Ophof, Monique en Andy, Stefan Mondial, Jacques Herp en noem maar op, er zijn er nog veel meer. Kijk op de site van het Artiestenfestival, u kunt daar gewoon heen. Muzikaal onthaal Prikkenwater begint weer 20 september... met Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. En jeetje joh. Ja. Ja, 18 oktober is de jubileumshow, 15 jaar muzikaal onthaal. En die is volledig uitverkocht, dus daar kan ik verder niks mee. Mocht u meer interesse hebben in muzikaal onthaal, dan kunt u natuurlijk een berichtje sturen naar perry@perryzuidam.nl. En dat kan in het geval van mij ook, rita@ritajong.nl. Dat is het allemaal. U heeft zojuist gehoord Sylvia Romy met haar prachtige nummer Prima Donna. En we gaan nu luisteren naar de nieuwe single van de 3J's met Je zit in mijn hoofd.

0: Ja, en dat waren de drie J's.
1: Geweldig nummer.
0: Ja, en hier naast mij zit natuurlijk Gideon.
1: Ja, Rita.
0: En die kan het in zijn eentje. Die heeft geen drie J's nodig.
1: Nou, ik heb ze toevallig bij Radio Continu een paar weken geleden live gezien. Toen begonnen ze als eerste.
0: Ja.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind ze live ook al zo ontzettend goed.
0: En
1: ik
0: vind staat die drie als stemmen, een huis, hè?
1: Ja, ik vind die drie stemmen ook gewoon fantastisch.
0: Ja, maar ze zijn ook nog aanspreekbaar.
1: Ja. Nee, ook voor de foto's daarna, hè. Ze stonden backstage.
0: Ja.
1: Ze maken voor iedereen tijd. Dat vind ik ontzettend leuk.
0: Dat is wel mooi,
1: sympathieke
0: hoor.
1: Jongens.
0: Dat is heel mooi, ja. En dat kan dus ook als je uit Volendam komt.
1: Ja, dat kan zeker, ja. Dat blijkt.
0: Nou, Jan Smit is ook wel een van de die toch wel zichzelf gebleven is.
1: Ja.
0: En dat is best wel heel belangrijk.
1: Zeker, en dat is ook niet makkelijk, hè, in deze wereld.
0: Nee, daarom. En weet je hele privé wordt ook overhoop gegooid. Laten ze dat lekker zelf uitzoeken.
1: Vind ik ook.
0: Als je zanger bent, ben je zanger en dan moet het daarover gaan.
1: Ik wou net zeggen, het is niet onze wedstrijd.
0: Nee, hè?
1: Nee, toch?
0: Nee. Zeg, als jij optreedt, hè?
1: Ja.
0: Dan ten eerste, als mensen jou boeken, voor hoe lang kunnen ze je boeken?
1: Nou, dat is een beetje wisselend. Ik heb nu een paar keer geprobeerd om een avondvullend te doen.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik lastig.
0: Ja.
1: Niet zozeer dat ik niet voldoende repertoire heb, want dat heb ik wel.
0: Ja.
1: Maar het is dat ik niet mijn energie
0: dan de hele avond kan geven. Nee, omdat de mensen ook niet geboeid blijven.
1: Juist, dat ook.
0: Ja.
1: Plus, het lukt mij niet om die energie erin te houden. Dus ik zeg eigenlijk altijd maximaal een beetje anderhalf uur. Drie kwartier een setje, een kwartiertje rust, dus zeg bijna twee uur.
0: Pauze erbij.
1: Dat is voor mij het meest ideale.
0: Ja, en dan pak je de tweede set, ga je ze nog eens eventjes
1: dus
0: lekker...
1: Ja, de eerste set bouw ik
0: en
1: op.
0: En bij de derde set weet je het gewoon niet meer.
1: Nee, maar toevallig een tijdje geleden had ik een optreden en daar had ik ook twee setjes. En, maar dat ging zo lekker dat ik dacht van nou... Zo, het was ook zo ontzettend gasvrij evenement dat ik dacht van nou, weet je, ik knalde gewoon nog even een kwartiertje door.
0: Ja.
1: Maar dat voel je aan. En dat is natuurlijk niet overal.
0: Maar dat is net, maar als je het van tevoren verkoopt, moet je het ook vullen. En dat is het punt.
1: Ja, dat is zeker het punt.
0: Ja.
1: Ja. Maar,
0: je kan beter toegifte geven, net als André Rieu. Die gaat een half uur toegifte geven.
1: Ja, nee, het is heel slim. Maar ik moet ook zeggen, kijk, ik vind het leuk om op te treden. Ik geef mezelf meer dan 200%. Maar als ik voel dat ik dat niet meer kan, omdat misschien vermoeidheid of. Dat je het niet meer, dat je het publiek niet meer boeit, dan ben ik niet meer mezelf.
0: Als je aan het zingen bent en je voelt in je hoofd van, wat moet ik hierna nou doen?
1: Ja. Of hoe krijg
0: en
1: ik het?
0: Je
1: hoe
0: moet
1: krijg
0: nog zo
1: het?
0: Lang.
1: Ja, ja, ja,
0: dat,
1: nee,
0: dat gevoel heb je allemaal wel eens.
1: Ja, maar dat wil ik dus niet, want dan ben ik niet meer mezelf. Dus daarom zeg ik twee setjes, drie kwartier. Ja. Ik kan altijd nog een keer ietsjes uitlopen, maar avondvullend. Ja.
0: En dan zing je natuurlijk niet alleen je eigen repertoire.
1: Nee.
0: Maar... Wat kunnen de mensen verwachten? Begin je ook altijd met hetzelfde nummer als je ergens staat?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Omdat ik altijd een beetje kijk van wat voor publiek heb ik.
0: Je bent dus vroeg aanwezig?
1: Ik ben altijd veel eerder aanwezig. Omdat ik dat wil voelen. Ik wil een beetje zien waar ik heen moet. Dus ik zit soms mijn setlist eigenlijk helemaal door elkaar te gooien. Daarom heb ik ook nooit de standaardvolgorde.
0: Nee.
1: Ik heb wel een aantal nummers waarvan ik weet als ik daarmee start... dan zit ik altijd goed.
0: Ja.
1: Afhankelijk welk nummer je dan kiest en hoe het publiek is. Dus daar heb ik altijd wel een...
0: Ja, een beetje algemeen.
1: Ja, maar ook om mijn stem gelijk een beetje goed te krijgen.
0: Ja,
1: want dat
0: natuurlijk.
1: Is vaak ook, want je kan niet altijd soundchecken. En dat vind ik ook wel zo
0: moeilijk. Nee, maar je hebt natuurlijk ook veel artiesten... die beginnen gelijk met een pakkend nummer van pam... en dan moet je het ook waarmaken. En je kan niet met dat ene nummer door blijven gaan... met allemaal datzelfde soort nummers.
1: Nee.
0: Dat is gewoon niet goed. Dus het is ook als je een nummer... Als je met een nummer begint waarvan je weet dat is een goed nummer... en dat is een lekkere binnenkomer, voor mijn part als het een foxtrot is of zo... want dan gaan de mensen dansen, dan heb je ze ook al.
1: Plus dat je gewoon ook een nummer kiest wat zorgt dat je stem goed warm is. Want als je gelijk een heel moeilijk nummer zou doen...
0: Ja, dan moet je de rest ook nog
1: en
0: doen.
1: En je in-ear is nog niet goed of je microfoon... Ja. Je hebt dat gevoel niet, dan is dat lastig.
0: Ik zie dat ik een artiest moet gaan bellen.
1: Oh, nou, wie gaan we bellen vandaag?
0: Een hele leuke artiest hoor, Danny van Schoten.
1: Oh, leuk.
0: Ja, ken je die?
1: Ja, ik ken hem.
0: Oké, dan gaan we samen met hem praten.
1: Het is een nieuwe single, Laat niet los.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, oké. Maar dan gaan we eerst naar jouw single luisteren van de vorige keer. En dat is...
1: Klavertje 4.
0: Ja, die doet het goed, hè?
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Oké, komt-ie.

Ja, luisteraars. En we hebben geluisterd naar Jan Koevoet en Petra van Zundert met hun nieuwe single Alles Duurt Maar Even. Danny van Schoten nam helaas de telefoon niet op. Dus we draaien zijn nummer gewoon Laat Niet Los.

0: was.
1: Ja, en dat was Danny van Schoten. En dan hebben we nu... jammer, hè? We zouden hem samen interviewen.
2: Ja, ik heb
1: gemist, ja.
2: Ja, dat is zeker jammer.
1: Ja, oké, nou ja, dan moet hij weer een paar weken wachten. Het is niet anders, hè? Het is druk in mijn winkeltje. Gideon.
2: Winkeltje.
1: Jij hebt een prachtig nummer opgenomen.
2: Ja.
1: In je nieuwste.
2: Mm-hmm.
1: En met een prachtige tekst. En ook een prachtige melodie, die gewoon alleen maar vrolijk klinkt.
2: Ja.
1: En dan zegt de titel eigenlijk heel iets anders dan wanneer je het liedje hoort.
2: Het gekke is, iedereen zegt dat dus.
1: Ja.
2: Iedereen verwacht eigenlijk een ballad of zo.
1: Ja.
2: Nee, nou, het feit dat jij dat ook zegt. Kijk, je hebt hem natuurlijk al gehoord live. Hè. Ik heb natuurlijk op Hair in the City heb ik hem natuurlijk gedaan.
1: Ja.
2: Ja, het is natuurlijk een hele mooie tekst. Maar ik denk dat waarom ik eigenlijk dit liedje ook zo leuk vind, omdat er eigenlijk een dubbele laag in zit. Er is altijd wel. Ik denk dat iedereen iemand wel mist.
1: Ja.
2: Dat kan een verborgen liefde zijn. Vroegere liefde, je eerste liefde.
1: Tuurlijk. Ik denk als mensen ernaar luisteren, dat ze allemaal naar zichzelf toe trekken en dan je hele levensloop weer naar voren komt. Ja. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, maar dat het ook wel weer even fijn is dat je even kan voelen wat je wil voelen.
1: Ja. Gevoel wat je niet wist dat je dat nog had.
2: Ja. Ja.
1: Ook dat?
2: Ja, dat.
1: Ja.
2: Dus daarom vind ik het ook een heel leuk liedje.
1: Ja. En van wie is de tekst?
2: De tekst deels Olaf Hesselmans. Die heeft eigenlijk de basis gedaan.
1: Ja, die heeft meer voor jou geschreven.
2: Ja, nou, hij heeft voor mij, ja, ook voor Sinterklaas heeft hij het een en ander voor me gedaan. Maar hij maakt ook hele mooie teksten.
1: Ja.
2: Alleen bij dit liedje waren de teksten, vond ik het niet goed genoeg. Dus daar is behoorlijk aan gesleuteld, samen met Dylan van der Veen. Om ook de melodielijn goed te krijgen en dat de zinnen goed waren en vooral het refrein ook pakkend was. Want dat was het. In de demo was dat het niet. Was het eigenlijk te simpel.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, simpel is ook soms goed. Hè?
1: Kijk, ja,
2: maar
1: simpel is ook goed natuurlijk.
2: De zon zie zakken in de zee.
1: Je weet niet precies welke mensen er luisteren.
2: Nee.
1: Maar dat is eigenlijk alles wat er leeft.
2: Juist.
1: En daar kan je niet in de ziel kijken.
2: Nee.
1: Dus
2: nee.
1: Maar je weet wel niet wat je verwachten kan.
2: Nee. Maar ik kan wel een poging doen om iets te maken zoals dit nummer.
1: Ja.
2: Dat iedereen zich erin kan vinden.
1: Ja, nou ja, maar dat is dan toch gelukt.
2: Ja, zeker, want de reacties zijn echt ontzettend goed.
1: En welke studio kom jij?
2: Dylan van der Veen.
1: Ja, die naam had je al genoemd. Ja. Maar dat gaf niet aan dat het studio was. Maar
2: studio
1: die heeft
2: Dylan
1: dus
2: van der
1: de
2: Veen.
1: Studio.
2: Ja, ja, okay. Ja, eigenlijk is het eigenlijk Dylan van der Veen producties, zo heet hij.
1: Ja, oké.
2: Hij maakt op dit moment die van Ryan Niekerk, die we straks gaan horen. Die komt er ook vandaan.
1: Oké, en daar heb jij de backing gedaan?
2: Daar heb ik de kroegkoor ook van gedaan. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Maar jij was de koster.
2: Ik was de koster.
1: En vrolijk ben je al, dus dat klopt. Ja. Zeg, we gaan naar je luisteren natuurlijk. Want we moeten het nummer wel gaan draaien.
2: Ja, zeker.
1: Een nieuwe nummer. En als mensen jou willen boeken, hoe willen ze dat gaan doen? Ze weten wat ze verwachten kunnen.
2: Ja. Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Alles overal op social media heet ik Gideon Music.
1: Ja.
2: TikTok, Instagram, Facebook. Nou, daar kan ik op gevonden worden, dus dat is geen probleem.
1: Het is ook geen algemene naam, Gideon.
2: Gideon is geen algemene naam. Okay. En mijn website is ook gideonmusic.nl.
1: Oké, nou, dan is alles duidelijk.
2: En als mensen zin in een feestje hebben, dan schroom niet. Bel me gelijk, want...
1: Ja, hè? Ja.
2: Ik heb er ook zin in.
1: En als je dubbel feest wil, moeten ze mij ook vragen.
2: Dat zou nog helemaal leuk zijn. Ja, maar we kunnen ook een combo maken natuurlijk, hè?
1: Jullie weet. We gaan natuurlijk naar je luisteren. En jij moet het zelf even aankondigen.
2: Ja,
1: dankjewel dat je er weer was. En ik kan niet wachten tot het volgende nummer. Maar we zien elkaar 6 september.
2: We zien elkaar 6 september. En onthoud vast, eind oktober, begin november ligt de volgende alweer klaar.
1: Oké, zullen we het vastzetten?
2: Ja, ik vind het helemaal goed. Okay. De nieuwe is eigenlijk al... morgen neem ik de laatste deel op en dan is die ook klaar.
1: Okay.
2: Dus dat is ook alweer leuk. En dat wordt wel iets wat je niet verwacht. Dat wordt echt een feestknaller.
1: Ja?
2: Ja, ik heb zin in een feestknaller.
1: Nou, oké. Okay.
2: Maar lieve luisteraars, ik wil jullie natuurlijk...
1: Heb je ook een feestneus?
2: Dan heb ik ook een feestneus. Okay. En ik heb er zeker een neus voor, geloof me. Lieve luisteraars, ik wil jullie ook bedanken dat jullie natuurlijk geluisterd hebben. En Rita, bedankt voor de uitnodiging. En Jan voor de... knoppen, de audio en het inregelen van alles. Dankjewel, Jan. Ja, lieve luisteraars, ik denk wat ik net al gezegd heb... iedereen heeft wel iemand die mist in zijn leven. Dus ik denk dat je met dit liedje wel eventjes kan terugdenken aan toen... of kan vasthouden aan het gevoel van nu. Hier komt-ie. Ik mis je.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gey wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, welkom bij Tweede Uur Muziek aan het Haal met Rita Jong. Gideon die zit gezellig nog even naast me.
1: Ja, ik kan gewoon niet weg.
0: We hebben zojuist geluisterd naar Walter Baron met zijn nummer De Turbo Zingt. En ja, hij was vorige week mijn gast hier en... De gast die ik nu nog heb, dat is Gideon, maar die gaat straks weg. Maar ik heb ook een leuke telefonische gast en die heb ik al meer gesproken. Arjo Witkamp, goedemorgen.
2: Goedemorgen Rita.
0: Ja,
2: goedemorgen,
0: gezellig dat ik je aan de lijn heb. Was jij nou al eens bij mij in de studio?
2: Jazeker.
0: Ja, hè? Ja, ik herinner me dat.
2: Ja, ja, klopt.
0: Ja, ja, ik zie een postuur dat ik denk, oh ja, Arjo Witkamp.
2: Ja, daar kun je niet omheen.
0: Ik heb iemand met zo'nzelfde soort postuur naast me zitten, dat is Gideon.
1: Oh, we lijken dus op elkaar. Goedemorgen, Arjan.
0: Maar hij speelt ook Zwarte Piet en dan herken je hem niet, weet je wel. Dus...
2: Ah, oké, okay, ja. Ja, ik Sinterklaas, dus misschien ook op daar dan weer
1: van. Oh, doe je dat echt serieus?
0: Oké.
2: Okay. Jazeker.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
0: Ben je in het dagelijks leven ook een Sinterklaas of niet?
2: Nou, dat, soms wel. Leg vooral hoe de kinderen aan het zeuren zijn, zeg maar.
0: Oké. Okay. Ja, weet je, het is telefonisch, maar ik zie jou gewoon voor me, snap je? Omdat ik dat ken ik gewoon. Dus ja, hoe leuk is het dan? En Gideon is een, die weet ook gezellig mee te praten. Dus dat maakt het gezellig. Hij kent jou niet, maar dat komt vanzelf wel, toch?
2: Ja, ik ken hem wel van de social media's. En je hebt echt, eerlijk is eerlijk, een leuk nummer nu uit. Dus,
1: Ah, dankjewel. Leuk om te horen.
2: Top.
0: Ja, hè? Dat heb ik ook gezegd, maar voor mij gelooft hij niet.
1: Ah, ik geloof je wel, Rita. Ja, ik ken jou wel van de socials, Arjo. Maar ik heb je natuurlijk nog nooit live gezien of ontmoet. Nee. Dus dat moet maar een keer gebeuren.
2: Nee. Ja, laten we hopen dat is even...
1: Ja, dat zou leuk zijn. Ja.
0: Als het goed is Gideon in oktober weer bij mij in de studio.
1: Yes. Oh, dan kun je ons samen plannen.
0: Ja, dan kunnen we samen plannen.
1: Maar ik weet niet of hij dan ook alweer een nieuwe heeft.
0: Maar dan heb ik twee mannen met het postuur. Nou, dat past wel.
2: Ja, dat moet net lukken.
1: Ik wou het zeggen. Dat zit er dik in.
0: Ja, dat zit er dik in. Ja, je bent niet dik, hè?
1: Nee, ik ben
0: diep. Wat anders.
1: Ik ben
0: diep. Dik zijn is wat anders.
1: Ik ben diep.
0: Ja, je bent stevig gebouwd. En Arjo ook.
2: Nou. Ja, net te klein voor mijn lichaam.
0: Ja, en als je Arjo ziet, dan denk je gelijk bij jezelf, ga met me mee.
2: Ja, inderdaad.
0: Zo gezellig kan het zijn.
2: Ja, beter kun je hem niet inkoppen, Rita.
0: Ja, hè? Leuk, hè? Ja, ik hou daarvan. Ik
1: vind het wel een vette opmerking, dit.
0: Ja, ja. Maar Arjo, je hebt dus een nieuw nummer uitgebracht. Titel heb ik verklapt. En hoe ben je aan dit nummer gekomen?
2: Nou, ik ben al een aantal jaren bij de studio van Tim Hemme. En ik was eigenlijk gewoon eens even een keer op zoek naar iets met andere sound. En niet dat het van Tim niet goed is, want daar ben ik super tevreden mee. Maar ik wou gewoon eens even iets meer hedendaags.
0: Ja.
2: En zo ben ik bij Peter van Kesteren gekomen.
1: Oh ja.
2: En die liet me een demo horen en eigenlijk was ik direct verkocht. Ik dacht, ja, dit is wel wat ik eigenlijk ook wel zoek, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus daar waren we heel gauw uit.
0: En nu is die uitgekomen en heb je datzelfde gevoel nog steeds?
2: Ja, ja, hij is superleuk ontvangen. Volgens mij, ik sta nu ergens langs de snelweg in Duitsland. Want we komen net terug van vakantie vanuit Polen.
0: Ja.
2: Maar volgens mij zijn we al over de 25.000 streams heen.
1: Oh, dus lekker.
2: Superleuk.
0: Oh, dat is dus, goed. Als je nou straks, hè, we gaan hem zo meteen draaien. Zet je raam open. En dan goed hard zetten. Dan als in het voorbijrijden horen ze dan jouw nummer.
1: Ja, misschien gaan ze wel met je mee.
0: Heb je een trekhaak?
2: Nee, die heb ik thuis gelaten.
0: Spaart het benzine, dan doen ze het vast wel.
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou, zo'n interview wordt het. Hoe weet je dat?
2: Oh, geweldig zeg.
0: Ja, zo is het. De eerste van deze dag, de eerste keer dat je lacht, denk ik?
2: Nee, dat was vanmorgen om 16:30 al.
0: Oh, okay.
2: Om 16:30 ging mijn wekkertje en ik stond op en... Tenminste, ik wou het licht aan doen terwijl ik nog in bed lag. En toen stond de hond met zijn snuffert voor me.
1: En wat zei die hond tegen jou?
2: Dus ik had meteen...
0: Ga met me mee, ik
1: Ja, dat
0: eruit.
1: Zei die hond, ja.
2: Ga met me mee, alsjeblieft.
0: Ja, zo is het. Ja, en dan heb je een wekker met een clownsgezicht erop. Dus dan ga je vanzelf lachen.
2: Ja hoor, zeker ja. weten.
0: Ik zie het allemaal voor me, weet je. Maar het leukste is natuurlijk als je in de studio bent. Dus we kunnen kijken of we dat kunnen plannen. Het is in ieder geval zo dat jij hebt dat nummer in ieder geval uitgebracht. En in welke studio heb je dat gedaan? Bij Van Kesteren, geloof ik, hè?
2: Ja, dat is van Lyco Music.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat heb ik allemaal gevraagd. Want ja, het ging van de ene kant naar de andere kant. Dan weet ik niet meer wat we nou gevraagd hebben.
1: Rita, we gaan gewoon met je mee.
0: Ja?
1: Ja, ja? Veren ja, gewoon nou, met ja, je mee.
0: Dat doet ook gelijk de luisteraars. Die gaan ook allemaal mee nu. Ja.
2: gewoon lekker allemaal meegaan. Maken er één groot feest van.
0: Oké, okay, zeg Arjen, ik kan niet wachten tot je in de studio bent. En wat moeten ze doen om jou te boeken?
2: Volg de socials, daar staat alles op.
0: Okay.
2: Hoe je me kan bereiken, geen enkel probleem. Facebook,
0: okay.
2: Dat hebben we allemaal. Ja.
0: Alle socials, daar komen ze bij
2: ja,
0: je terug.
2: Overal zijn we wel ergens op.
0: Ze moeten alleen de goede naam invullen, Arjo Witkamp.
2: Ja, ja, uiteraard. Okay. Want anders komen ze bij Kirion terecht.
1: Ja, nou dat is ook niet erg. Ik miste je al.
0: Ja. Hoor je dat? Ja. Hey, we gaan je nummer draaien. En dat doen we pas als jij het aangekondigd hebt. Dus ga je gang.
2: Ja, super.
0: Ja?
2: Leuk.
0: Oké.
2: Okay. Nou, luisteraars, hier is hij dan speciaal voor jullie. Ga met me mee.

0: luisteraars, u hoorde zojuist Hart de Tien met Viltje. En nou, we hebben hier geen Viltje. We hebben hier gewoon gezellig te drinken, maar dat mag nooit op de desk. Dus dat maakt ook niks uit, want ik heb hier een gezellige man naast me zitten die ik al jaren ken en ook jaren niet gezien heb. En dan moet je natuurlijk toch eens een keer bijpraten over de hele ontwikkeling van jouw carrière. En dan heb ik het over de enige echte Wilbert Pigmans.
1: Ja, een hele goede morgen, Rita. Ja, het is even geleden, dat klopt.
0: Nou hè, ja. Weet je, ik ben echt blij dat je er bent. En je hebt er natuurlijk je eigen zitten verbijten bij de Benelux-tunnel.
1: Ja, het stond knijten vast. Ik heb een kleine 20, 30 minuten stilgestaan vanwege een te hoog voertuig.
0: Ja.
1: Oftewel, de tunnel die werd even afgesloten.
0: Jeetje. Nou hebben ze wel twee buizen, maar als je net aan de verkeerde kant staat...
1: Het ergste is, ze stonden allebei dicht.
0: Allebei dicht? Ja. Oh god, toch wat. Nou ja, weet je, het is niet de eerste keer dat dat gebeurt, maar wel dat jij dat meemaakt natuurlijk. Het is niet leuk. Vooral als je vroeg van huis gegaan bent om op tijd te zijn.
1: Ja, het was vanmorgen erg vroeg om weg te rijden, dat klopt.
0: Ja, want hoe lang is het normaal gesproken?
1: Normaal gesproken rij je binnen een uurtje hier wel naartoe.
0: Ja.
1: Maar wij hebben een kleine uur, anderhalf uur, 1 uur en 40 minuten erop zitten. Ook vanwege de protesten bij ons in Den Bosch.
0: Och jeetje, dus dat
1: van
0: was er ook nog.
1: Ja,
0: ja dat weet je toch ook niet van tevoren.
1: Nee, dat weet je niet van tevoren. Maar ja, ook geef ik dan wel weer eerlijk toe. Hun doen natuurlijk ook de best en ze komen voor de eigen op.
0: Ja, nou ja,
1: en,
0: dat is ook zo.
1: Eigenlijk sta ik ook wel een beetje achter hun punt.
0: Ja, ja, het ligt er alleen aan weet je, ze proberen natuurlijk iets te bereiken. En als ze er dan iedereen het leven zuur mee maken, want daar komt het wel op neer. Dan, maar anders komt het ook niet over, want dan valt het niet op.
1: Is zeker waar.
0: Dus maar het heeft twee kanten.
1: Wat dat betreft, het stond net knijten vol bij ons. En, echt de complete ringweg van Den Bosch, die was gewoon bijna afgesloten.
0: Jeetje, ja, ja. Nou, we gaan het over je carrière hebben, want die heb je. En ik weet eigenlijk niet meer wanneer je hier geweest bent, maar dat is heel lang geleden, want ik ken jou bij je van je eerste singeltjes nog. En toen had je eigenlijk, je was DJ.
1: Klopt, nog steeds.
0: Ja,
1: af en toe dat ik inval voor collega's als ik vrij ben.
0: Vertel eventjes voor de luisteraars, want ik kan heel veel over jou vertellen. Maar het is ook wel leuk voor de luisteraars, want die kennen alleen de Toreador van jou. Maar je hebt hier veel meer gedaan. Dus laat even beknopt weten, wie is Wilbert Pigmans?
1: Ja, dat kan ik natuurlijk heel kort maken, maar ook heel lang. Ik ben Wilbert Pigmans, ik ben 34 jaar, kom uit Den Bosch. Ik ben werkzaam als licht- en geluidstechnicus, zanger en DJ. En ja, eigenlijk vanaf 2008 ben ik echt bezig met liedjes uitbrengen. Dus mijn eerste liedjes die kwamen toen uit. En sinds 2019 kreeg ik de Toreador natuurlijk. Die eigenlijk goed doorpakte. En waarmee ik in de top 40 terecht kwam.
0: Dat is mooi, hè? Ja.
1: Echt een uit de hand gelopen plaat was dat.
0: Ja, en ik ken je natuurlijk vanaf het begin. En je bent nu gewoon een heel gelukkig mens. Jullie verwachten jullie eerste kindje. Dat is natuurlijk ook ontzettend leuk.
1: Ja, in december een meisje.
0: In december een meisje. Ga het alsjeblieft geen Rita noemen.
1: Het mooie is, we weten de naam al.
0: Ja, natuurlijk. Maar
1: we gaan het niet zeggen.
0: Nee, je gaat het niet zeggen. Maar weet
1: dan heb ik ruzie, denk ik.
0: Nee. Maar ik neem aan dat jullie dat lekker samen bedacht hebben. En zo moet het ook, hè? Het is maar een... ik moet toch wat zeggen, hè? Weet je wel.
1: Nee, ik vind het alleen maar leuk.
0: Zo is het. Maar jij hebt natuurlijk ook vaak bij mij op het podium gestaan. En dan zie ik jou voorbij komen. En natuurlijk wist ik dat er een kindje kwam. Want ik kijk op je site. Dus ik heb het gezien. En dan denk ik, oh, wat gelukkig allemaal. En dan heb je nog zo'n hele mooie vrouw. Heb je dat wel in de gaten eigenlijk?
1: Ja, dat heb ik zeker in de gaten.
0: Ja,
1: ja als ik kijk wat ze allemaal voor me doet, dat doet me alles wel goed, hoor.
0: Ja, zo is het. Nou ja, jij bent een mooi mens, hè? Ja, dat ben je ook. En een hardwerkende man. En vooral in onze cultuur ben je natuurlijk heel belangrijk. En je komt overal. En dan gaan jullie overal samen mee naartoe? Of,
1: De meeste dingen probeert ze er wel bij te zijn. Als het kan, als het lukt ook.
0: Want je doet ook buitenlandse reisjes natuurlijk.
1: Ik doe ook buitenlandse reisjes. Zo zie ik wel eens in Spanje voor optredens. En dat varieert van Gran Canaria tot Mallorca. Salau, Joret, maar het kan ook bijvoorbeeld Turkije of Curaçao zijn.
0: En Winterberg in de winter?
1: Winterberg sowieso, hè.
0: Dat zie ik je wel staan, hè, de skihut.
1: Dat is bijna gewoon de vaste prik eigenlijk.
0: Ja,
1: dus dat moet ik wel toegeven.
0: Ja. En ik weet dat je al heel lang artiest bent, maar hoe lang ben jij nou met de muziek bezig? Professioneel?
1: Professioneel is dat denk ik echt vanaf 2007, 2008 geweest.
0: Ja.
1: Dat is echt het eerste demootje
0: dus
1: gelijk.
0: Dus ik heb echt jouw begin meegemaakt.
1: Je hebt echt het begin meegemaakt.
0: Ja.
1: En dat was met Meisje uit mijn droom. Er is altijd iemand, waarom zie je mij niet staan en zo. En dat werd toen allemaal via Jolanda gedaan natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, voor de rest, wat
0: heb ik Jolanda Clement, toch?
1: Jolanda Clement, ja.
0: Ja.
1: Voor de rest even denken, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, ondertussen alweer 15 jaar skihut Rotterdam ook, waar ik bijvoorbeeld gisteravond nog gestaan heb.
0: Ja, nou ja, daarom had ik het ook over de skihut. Dus je had beter een hotelletje kunnen
1: boeken. Ik had beter een hotelletje kunnen pakken, maar dan ben ik toch te eigenwijs. Je bed slaapt het lekkerst.
0: Ja, nou, dat is ook zo. En je moet natuurlijk ook, Romy toch?
1: Nee. Sylvana.
0: Sylvana, wat scheelt het?
1: Er zitten een paar palettes tussen.
0: Ik ken Sylvia Romy, dat is een zangeres. Dus daarom, in die combinatie zat ik te denken, maar ik pakte dan net de verkeerde. Ja, oké. Okay. Maar goed, het is hartstikke fijn dat je, zeker als je iemand heel lang niet gezien hebt en dat het gelukt ervan afspat, nou, dat is toch wel wat je nodig hebt.
1: Oh. Dat zeker. Ja. Het doet je in ieder geval goed. Dat scheelt.
0: Dat snap ik helemaal. We gaan naar het eerste nummer van jou luisteren. En dat mag je zelf aankondigen. Je bent tenslotte ook DJ geweest. Dus je kan het, of nog steeds.
1: Ja, ik ben het eigenlijk nog niet verleerd. Ja, het eerste liedje voor mij, eigenlijk tevens ook de laatste die uitgekomen is. Is Wat Zou Je Zeggen?

0: Ja, luisteraars. En dat waren de wannabies natuurlijk weer. En over 14 dagen zijn ze bij mij in de studio samen met Johnny Valentino. Dat wordt een happening natuurlijk. 18 augustus, dan sta ik samen met Javier Escalera bij HWD. Met ons nieuwe nummer natuurlijk ook. En helaas is er nog geen plaats voor meerdere bezoekers dan alleen de vaste bezoekers. 22 augustus hebben we terug in de tijd op het zomerterras. En dat begint om 2:30 en dat duurt tot 4:30. En dat is het zomerterras is in het Hof in Vlaardingen. De artiesten zijn Bob Offenberg, Angelina, Brady, Rick de Jong en Rob van Reewijk. 23 augustus muzikaal onthouden Marathon Bingo in Prikkenwater. De eerste serie is van 12 tot 4:30 en de tweede serie is van 6:30 tot 9:00. Inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. U kunt bellen met 0623-260-322. 6 september dan hebben we TV-opnames bij het artiestenfestival Ooievaarsnest in Warnsveld. U kunt daar gewoon naartoe en voor uw treden in ieder geval op Javier Escalera en ik met het nummer Marie Isabel. Maar ook Sylvia Smit, Gideon, Priscilla Ophof, Monica en Andy, Stefan Mondial, Jacques Herp en noem maar op heel veel. Dus kijk op de site van het artiestenfestival. Muzikaal onthaal Prikkenwater begin weer 20 september. Dan hebben we natuurlijk optredens van Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. 18 oktober is de jubileumshow. Die is helemaal uitverkocht, dus daar kunt u zich niet meer voor aanmelden. Wil u meer informatie, dan gaat u naar perry@perryzuidam.nl. En wilt u meer over mij, dan gaat u naar rita@ritajong.nl. Dat is het allemaal. En dan gaan we nu gezellig verder praten met Wilbert Pigmans. Dat ben jij.
1: Zo, dat was een flinke lap tekst in ieder geval.
0: Ja, hè? Ja, maar hij is eruit.
1: Hij is eruit.
0: Ja.
1: Maar het was tevens een leuk weetje trouwens, wat ik net zei tijdens het liedje wat je hoorde van mij.
0: Ja.
1: Die had ik zelf geschreven.
0: Ja, die had je zelf geschreven. En
1: zelf
0: doe je dat meer?
1: Zelf geschreven. En ja. Zo zijn we druk bezig met meerdere liedjes.
0: Ja.
1: En zo heb ik ook natuurlijk de vorige single ervan geschreven. Jij bij mij.
0: Ja?
1: En dat moest een beetje richting de Raymond Hermans sound gaan neigen.
0: Ja.
1: Om eigenlijk gewoon een keer een heel ander uitstapje te maken. Omdat ik altijd een beetje die toreer doorstelde.
0: En hoe bevalt het nou om zelf te schrijven?
1: Ik moet zeggen, het is natuurlijk wel een stuk moeilijker. Want je wilt niet dat bijvoorbeeld een liedje een tekst heeft waarbij je denkt van dat kan een kind van 3 nog wel maken. Maar als je dan kijkt, een liedje die je zelf schrijft, die voelt wel helemaal als eigen aan.
0: Ja.
1: Omdat je natuurlijk van begin tot eind bij de productie ook erbij bent geweest.
0: Ja, en als het mislukt, dan heb je het zelf gedaan.
1: Ja, als het mislukt, dan kan je bij
0: maar daar ga je niet voor toch, want je moet er geld aan uitgeven. Heb jij een vaste producer?
1: Ik heb een aantal vaste producers achter me staan. Onder andere Hugo van der Water, die Brabant naar Bordeaux gemaakt heeft. Alles voor Kafke. Zo kan ik er nog wel een aantal opnoemen.
0: Ja.
1: Dus echt bijvoorbeeld de banden van Senna. Ja, noem maar op.
0: Ja, heel leuk.
1: Het is echt een ontelbare lijst, zowat.
0: Ja.
1: Ja, en dan zit er hier en daar wel een uitstapje nog altijd bij. Van bijvoorbeeld naar Kees Tel of naar Manfred of naar Harold.
0: Ja.
1: Ik heb zo ook mijn
0: vaste producer. En het punt is gewoon dat dat heb jij ook als je iets uit wil brengen, dan wil je kwaliteit uitbrengen. En er zijn natuurlijk altijd van die adressen, dan hoor je dat. Dan denk je, nou, dat is toch ook wel leuk. Maar als je dan het uitstapje maakt en het wordt niet wat je ervan verwacht, dan is het zonde van je geld.
1: Ja, dat
0: Want
1: klopt.
0: Iedere productie kost geld.
1: En het ergste is, als het dan bijvoorbeeld niet helemaal naar je wens is, ja, dan blijf je eigenlijk natuurlijk mateloos en irriteren. Ja.
0: En dan heb je natuurlijk, als je een vaste producer hebt waarvan je weet van met dit liedje moet ik daarheen, want die kan het precies maken zoals ik het wil. Ik heb een producer die speelt zijn instrumenten allemaal live in en zo. Daar ben ik gewoon, daar ben ik voor. Weet je, ik vind dat mooi. En tegenwoordig met dat AI, dan heb je natuurlijk het probleem dat er heel veel op die manier uitgebracht wordt. Je hoort het verschil vaak niet meer. Wij wel, toch?
1: Ja, dat zeker. En ik ben er dan wel bij. Je hoort tegenwoordig ook dat iedereen een AI-variant uitbrengt van een bestaand liedje. Bijvoorbeeld nou ook met Cheerio, wat in een summerversie uitkomt. Dan denk ik mij van jongens, het liedje is net uit. Pak gewoon iets nieuws.
0: Ja. Ja, het is ook zo zonde. En vooral als je zelf iets uitbrengt en het wordt een hit. En dat het dan gebruikt wordt. Kijk, jij hebt met de Toreador natuurlijk ook gescoord. Maar daar heeft zoveel jaren tussen gezeten dat Jacques Herp dat uitgebracht
1: 1970
0: heeft.
1: Jacques Herp, natuurlijk. Ja, als je dan kijkt,
0: en dat gebeurt dan nog in overleg.
1: 2019 kreeg ik natuurlijk de vraag van... kan je het liedje inzingen? Want Jacques die mocht het niet vanwege zijn contractredenen.
0: Ja.
1: Die mocht niks herpubliceren.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwamen ze bij mij uit. En het eerste wat Jacques zei was van... oh ja, maar nou heb ik er geen dingen meer bij. Want ik weet dat jij goed kan zingen. En dit zorgt ervoor dat ik geen zorgen meer heb aan mijn kop.
0: Ja, zo is het. Want overal waar die kwam moest hij dat doen. En heb jij nu ook natuurlijk.
1: Ja, dat zeker.
0: Maar ja,
1: dat zeker.
0: Het is wel een andere sound. Hè? Het is ook wat meer body zit erin. Meer
1: body, meer van deze tijd natuurlijk. Meer, en, ja.
0: Het is een orgeljokerversie.
1: Eigenlijk is...
0: Het is een vriendin van mij hoor. Dus
1: in 2019 de Toreador is natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje de deur openen geweest voor meerdere artiesten. Bij ook andere radiostations.
0: Ja. Ja, ziet het met Engelbewaarder.
1: Ja, zo precies is Marco hetzelfde. Schuitenmaker eruit gekomen. Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen.
0: Ja.
1: Ja, nu Rutger en Justin die ik het ook van harte gun. Want wat ik toen meegemaakt heb, ja, daar maken hun nou ook mee.
0: Plus dat jij niet overal tegelijk kan zijn. Dus wees blij mensen ook jouw liedjes zingen.
1: Daarom, dat zeker. Ja. Ja, als ik kijk wie het ook allemaal gezongen hebben. Van Gerard Joling tot echt de meeste artiesten die je tegenkomt.
0: Ja, nou daarom.
1: Dus dat zorgt er wel voor dat je trots bent.
0: We gaan het volgende nummer van je draaien. Het is wel gezellig, hè?
1: Ja, het volgende liedje was eigenlijk na de platenmaatschappij overgang van mij... Dat we zelf gingen schrijven. Zoals ik al zei, een beetje richting de zomerse klanken. We wilden gewoon iets totaal anders hebben dan de Toreador.
0: Ja.
1: En toen kwam het volgende liedje eruit. Jij bij mij.
0: Komt-ie. Ben jij mijn...

0: Ja, luisteraars. En het was ineens stop met dat liedje. Ja, hè? Jij bij mij en
1: jij
0: Pats,
1: bij mij,
0: dat klopt. Ja. En wat er verder gebeurt, weten we niet.
1: Ja, toen kwam Rutger in één keer met zijn zomerzon en zee en strand aan.
0: Ja.
1: Is wel het ideale weer voor buiten.
0: Hè?
1: Is wel het ideale weer voor buiten.
0: Ja, zo is het. Hoe hebben jullie het met de warmte? Jij, heb je er last van?
1: Wow. Het is voor haar wel zweten af en toe, maar...
0: Ja, maar je voel je toch happy?
2: Ja, dat wel, maar wel een beetje lastig met de warmte. Dat het een beetje voet vasthouden.
0: Ja. Maar goed, daar heb je Wilbert voor, hè?
1: Maar ja, voor de rest, met zingen is natuurlijk deze hitte ook niet echt altijd leuk altijd. En
0: nee,
1: gisteravond
0: zo is het. En
1: ging ze wat
0: wel
1: helemaal
0: doorgaan.
1: Kapot.
0: Ja, en merk je ook aan het publiek... Kijk, ik meestal waar ik sta is airco en is binnen... Maar die buitenoptredens, daar kan je niet veranderen.
1: Nee, dat klopt. Maar
0: en
1: dan,
0: er staat ook geen zuchtje wind.
1: Dan merk je wel dat mensen wel wat rustiger zijn. Aan de ene kant ook wel goed natuurlijk, want... je wil niet dat er eentje omflikkert of...
0: Nee, de organisatie heeft dan een probleem.
1: Uiteindelijk wel, ja.
0: Ja.
1: Maar normaal gesproken, ja, als ik aan het zingen ben... dan probeer ik wel een complete zaal of podium helemaal op zijn kant te krijgen.
0: Ja, maar ik ken je toch als geen ander. ik weet hoe dat gaat. En ik vind het gewoon zo heerlijk hoe dat dan nu met je gaat en zo. Want dat vraag je wel eens af. Je leest natuurlijk alles en zo. Want de interesse is er altijd gebleven. Alleen, ja, Wilbertje was niet meer zo makkelijk te bereiken.
1: Nee, en het nadeel is, kijk, toen had ik nog vrij veel tijd. En nou is echt iedereen aan je handen aantrekken. En, je wordt alle kanten heen gegooid uiteindelijk. Dus.
0: En je bent een gezin aan het opbouwen. Hè, dus dan
1: dat
0: moet je
1: dat
0: ook,
1: zeker.
0: En dat is toch nummer 1, hè?
1: Ja, die staat zeker op 1.
0: Ja, dat is hartstikke fijn. Nou ja, hou me op de hoogte. Wil je dat doen?
1: Komt helemaal goed.
0: Ja, oké. We gaan natuurlijk over naar jouw succesnummer. En ik kan me voorstellen dat je dat iedere optreden wel moet brengen.
1: Het ergste van de Toreador is natuurlijk, je begint ermee. Het zit tevens in je intro verwerkt.
0: Ja.
1: En uiteindelijk heb ik zoiets van, weet je wat, op het einde stop ik toch met een medley die overloopt... Nou, nog één keer die Toreador, maar in het kort. En dan met een soort van walstukje erin.
0: Ja, oh leuk.
1: Dus dat is voor de variatie is dat heel erg leuk.
0: Dat heb je laten maken of maak je dat zelf?
1: Dat heb ik laten maken.
0: Ja.
1: Maar dat is voor de variatie dat even leuk. Ja. Dat mensen zoiets zeggen van... Hé, het kan ook van Signorita. Ja. Dit is
0: heb
1: het
0: je Rita
1: moment.
0: Weer, hè?
1: Ze is scherp vandaag, hoor. Zo.
0: Ja, maar dat moet, hè?
1: Ik hoor een jingle aankomen, denk ik.
0: Ik zeg niks. Ik wacht op jouw volgende single.
1: Dan komt helemaal goed, daar zijn we druk mee bezig.
0: Ja, dan kom je weer hier. Dat lijkt me leuk. En
1: dan
0: gaan we er vervolgen en dan gaan we de overhoring doen met Sylvia.
1: Sylvana.
0: Nee, ik kom er wel.
1: Alleen maar leuk, kijk.
0: Ja. Nou, Sylvana.
2: Ja.
0: Ja? We moeten het onthouden. Zo heet je vriendin van, toch? Ook Sylvana, ja. Ik weet het allemaal. Ah, er is ook een bekende fotograaf, die heet ook Sylvana. Ik ga het onthouden. Ik ga mijn best doen. Maar dan niet al die gezichten erbij, alleen jouw gezicht. Ja? Dan heb ik de goede. Oké. Nou, scherp, hè, trouwens.
1: Ik vind het helemaal geweldig. Echt.
0: Oké. Zeg, Wilbert, we gaan er naar luisteren. En natuurlijk ga jij hem aankondigen, jouw nummer en jouw succesnummer. En leuk dat je het nog altijd op de bühne brengt. En ik denk dat de hele menigte losbarst. En Sylvana is er meestal bij. Die beleeft het mee.
1: Ja? Zullen we eens heel even kijken hoe dat Radio 2 gaat reageren erop dan? Lieve mensen, ik zal zeggen, geniet ervan. Dit is mijn hitsingle uit 2019, De Toreador.

0: Ja, luisteraars, en dit was...
1: Dit is 2.
0: Ja, en Wilbert die is inmiddels weer huiswaarts. En u hoorde natuurlijk de Toreador. Gianluca die heeft geen tijd om de telefoon aan te nemen. Dus helaas, dan gaat het voorbij. Maar niet het nummer. We gaan het natuurlijk draaien. Chica, chica.

Ja, luisteraars. En dat waren Herman en Anita met Als ik jou zie. En dan gaan we nu luisteren naar de nieuwe single van Michael van Horik. Is gisteren uitgekomen en laten we gaan dromen.

Kijk, Pieter, Jan en Edwin van der Broek. Ria Mudder was mijn assistente vandaag. En Jan deed de techniek en maakte foto's met behulp van Mitchell beneden in de ontvangstruimte. Volgende week dan zijn we er weer. En ik wens u allemaal een fantastisch weekend.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. Vier auto's botsten op elkaar, er vielen twee doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Vette Noordse Polder.
0: Bijdorp.
1: En op Vijfsluizen.
0: 2.
1: 2.

0: situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A12 richting Utrecht tussen Harmelen en Kanaleneiland. 7 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers.

0: 50. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Bodegraven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien.

0: Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bild werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Bodegraven is de vertraging een half uur. De weg is wel weer vrij na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om

0: Smiddags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
1: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
0: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers en de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
1: Laatst een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, alsof ze het gewoon leuk vinden.
2: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, en die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
0: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
0: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

gesprek waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

0: Je luistert naar twee.
1: Van Vlaardingen en Schiedam.
0: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
1: Dit is 2.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Dat wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: When I spent the summer on you.
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online. Dit is 2.nl. En download onze nieuwsapp.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.